Ja. Nukkelen de nukkel, duiven de duim. Alles voor de kids en now with mine, you got it.